als je hard werkt en dan slaapt. Maar voor elke glimlach en elke grap. Zoek om ons te doen en is je lichaam op. En wil vermoegheid omkap. Ik wil mijn vrouw gaan vast zo langs die zee. Ik heb mij alles gegeven.

Radio. Word wakker, word wakker, is al mijn lange uitblaas. Als je mooi vrij en stilstaand in je nieuw. Mijn jassen

draai grot waar en ik blij. Het me lang al gesê, ek moet omsien na die meester daarboe. Maar ek skuil, ek skuil.

0: alternativ. Bok Radio.
1: Een dimmer of aan die nacht, als het te veel gevaar en het te

Dat geswiller is gestallen op mijn voorkop en ik hol. Na mijn meisje laat ze luisteren naar mijn hartklop van die jol. En allemaal skrik toe daar iemand die me ziet stop. Met zijn leerbroek en zijn bikie en zijn hoed op.

0: Let's not Cape Town this. I mean it. Pull in. I'm at thorpe.co.za. We're Thorpe. Family you can trust.
1: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.

Kevin and Mash. Afskop met Martin, Yolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV.

0: Die Bok Radio Ateljee nommer 074-2000-989.
1: Die Triple H Show verkeer, nou op Bok Radio
0: verkeer.
2: Dit is Bok Radio, ons kyk gaan nou die jongste verkeersnuus vir jou. Highlands weg en Weltevreden Parkway Colorado is daar verskeie voertuie betrokke in hierdie ongeluk. Daar's een voertuig wat tans brand, nooddienste is op die toneel. Baie dankie aan ons vriende by Western Cape Live Traffic and Safety Alerts 074-2000-989.

0: Jakým byl jsi jezdit s tým letem
1: do toho? Jo, jsem taky jen. Kupil jsme toho, to je Marafiela.
0: Hello, da.
1: I think Jim Steinman, Rock and Roll Dreams Come True.
0: Mm-hmm.
1: Hij is nog voor een glas voor.
0: Hij komt hier.
1: Zo, ik denk dat. Lekker dag, lekker show.
0: Dank je.

0: Die goede nieuws is, en die slechte nieuws is, Monique, was een liedje wat jij zo gebruik, wat hier gekomen heeft. Maar gelukkig, goede nieuws is, Monique, want besluit dit, zij gaan van plan veranderen.
1: Yes, ik blij.
0: Ik wil ook voor een oomblik of twee gecontempleren met die ook in de vat.
1: Oh, maar is zo lekker, dit is cool.
0: Ik denk dat ze een beetje zijn weinig geweest.

0: 너 콧말 안 느끼했어 주파수에
1: Dinges, tot een beetje 2 minuten geleden zou hier die Monique zijn vergeten 5 geweest zijn.

0: die je kent.
1: Oh, is zoveel pret.
0: En dan natuurlijk, lekker vintage.
1: Oeh. Goeie muziek.

0: Kaasbaan, we koop zich geweest voor die vergeten vijf. Mm-hmm. Vandaag, dit is Amerikaanse Nationale Rock'n'Roll Dag. En ons besluit ons gaan met rock'n'roll muziek, wat gaan oor rock'n'roll.
1: Ja, want die opties is eindeloos.
0: Dit is eindelijk, maar hoeveel van hulle is vergeten? Ek zou sê, Diane is beslis vergeten. Mm-hmm. Monique Zin, ook vergeten. Elton John.
1: So vergeten dat hy bieke gesikkel het tegen ICDC vandag.
0: Ja, wel, enige iemand gaan sikkel tegen ICDC. Mm-hmm. Ek moet vir jou sê, dit is soos my meeste vat na bezoek af uit.
1: Ja, ek gaan nie met jou strijd nie.
0: Oef, ons gaan, papie, ons gaan. My twee keer te vraag.
2: Zian, dit is definitief vandag, jy my chom, laat loop my ICDC.
0: Mm-hmm. Ek kan sê, dit is, it's a long way to the top if you want to rock and roll. Say, buddy.
3: Dis een no-brainer vandag. Zian Alipad. Niks kan vir ICDC beat nie. Niks.
1: Nee, yes, oom Elton.
0: Nee, so leer ons vandag. Goeie saam, hè?
4: Zian Bisless, dit was my band.
0: Jou jam. Jou jam gewees, ok? Wel, hier is jou jam. Het gesê jou band.
1: Ze het gesê jou band, maar is ok, ek dink is al jam ook.
0: Yes, hey, it's a long way to the top if you want to rock and roll. Drum clip bar, pop, close your aura. It's gonna be give up.

Dit is Rod Stewart. Some guys have all the luck. Net hier op Bok Radio, Bok TV. Weer eens, baie dankie aan die uitklokspan, Zion en ook Monique.

Kom saam en kan jy nou glo, daar het Argentinië weer eens een doel aangeteken met, ja, dit is, ek kan nie glo wat ek nou sien hier gebeur nie, hulle het nou 3, Egypte 2.

0: Cape Town, Disney on Ice is back. Join Mickey, Minnie, Stitch, and all your favorite Disney stars from Frozen, Moana, Toy Story, Coco, and more. Mickey's Search Party skates into Grand West from the 10th to the 19th of July. It's the ultimate family winter holiday outing, packed with excitement and adventure. Book now at showtime.co.za. Disney on Ice, brought to you by Showtime Management.
1: Tafelberg Meubels bied jou 4 warm winterbesparings op Siemens kombuistoestelle, soos die silwer 9 kg voorlaai wasmasjien teen slegs R7,99 of die silwer 9 kg kondensertuimeldroër teen slegs R9,99 of kry die Siemens volle outomatiese koffiemasjien teen R12,399. Maar opskit, die aanbiedinge is slegs geldig tot 31 Julie terwyl voorraad hou. Siemens en Tafelberg Meubels, altyd beter.
2: Weskaap en wêreldwyd. Bokradio.co.za net vir jou.
3: Kwart voor 9, jy kuier saam met my Brent Wayne de Wet net hier op die aandskof tot en met so 10 voor 10 en dan neem Gerard Skaap oor van 10 uur tot en met 12 uur. Ons kyk gevindig wat trend op die sociale platforms voordat ons aangaan met nog lekker muziek. Dapper Meis is hier gelaai met Dans Bon Jovi, Dion Meiring, ek weet net nie. Wel, ek dink Dion Meyer se liedjie steel die woorde uit myne uit, want so pas Egypte en Argentinië, natuurlik, hoe loop die 2-0 voor? Kan iemand dit vir my dalk verduidelik? 2-0 loop die voor en dan kom verloor die daar wedstrijd. So ek weet glad nie wat daar gebeur het nie, maar Lionel Messi en sy span Argentinië is deur na die volgende ronde. Storiekie nummer 2, Jada Pinkett Smith het na bewering weer haar man Will Smith of by haar man Will Smith ingetrek nadat hulle jarenlang apart gewoon het, en dit is volgens een bron wat op 6 juli baie exclusief met The People gepraat was. So hulle twee lyk vir my is nou weer daar saam. En dan ook gepraat van FIFA Wêreldbeker Sokker, die neerslagtige Bruno Fernandes sê Portugal het al eie ondergang bewerkstellig deur in die tweede helfte van al Wêreldbeker uitskakeling teen Spanje daar verloor, en hy sê dat hulle te diep ingesak in die tweede helfte. En die laaste story hier, Springbok africhter Rassie Erasmus het sy span weer eens omgekrap en 10 veranderinge aan sy beginspan aangebring vir saterdagse Nasies of Nations Championship wedstrijd teen Skotland daar so in die lekker loftes Versveld in Pretoria. En dan die laaste ene wat ek ook wil inwurm hier is Driekus Du Plessis natuurlik, hy kry hom ook gereed sy geveg volgende week en Sondag die 18de Julie of Saterdag teen Oesman, dit gaan een baie groot geveg wees. Hier is dan een liedjie van John Bon Jovi, You Give Love a Bad Name.

0: Twee minuten na 11 uur op Bokke Radio Bok TV. Dit was Armand Hofmeyer met Bakkie. Ja, awesome Bakkie. Ja, nee, beslis. Natuurlijk bekende verjaarsdag vandag. Ek weet die dag is amper om, maar net om daarna te kyk, is die tweeling, Ava Clemens, die model, en dan Leah Rose Clemens, hy is 16, en wel is altyd 16, die twee modelle. En dan Ringo Starr, die drommer, natuurlijk die bekende drommer, Ringo Starr, 86 vandag. En morgen vier Toby Keith, wel hy sou hom gevier het, die man is ongelukkig nie meer met ons nie, hy is oorlede in 2024 op die 5de februari, op die ouderdom van 62. Toby Keith is oorlede, ja, die 5de februari, ek sien nie so. Natuurlijk het hy bekendheid verwerf met sy treffer, Should Have Been a Cowboy, wat bekroon was, of benoem was vir a Country Music Award, Academy Award, die album, of die song natuurlijk, Entertainer of the Year. Dit was in 2002 en 2003, met sy debuut treffer, Should Have Been a Cowboy. So ja, Toby Keith sou sy verjaarsdag gevier het morgen, en hy is dood op die ouderdom van 62. Net een paar bekendes wat ons dan gekyk het, ek hoop, as jy nou morgen verjaar, dan wens ek jy nou sommer by voorbaat, baie geluk met jou verjaarsdag, mag jy een wonderlijke en geseende dag en een jaar heen. Dis gevul met alles wat mooi en goed is vir jou, vir die levensjaar voor en toe. Ja, ons kyk na die WhatsApps wat ingekom het. Hallo Bok Radio, ja die ouda was die lekkerste tye, so speeliekies, bok in die hok, derre mannetjie, en daar is so baie, kan nie op die name kom nie, verlang nou na die ouda toe, dis nou Jolene wat het sê. Ek stem saam met jou Jolene, daar is soveel lekker speeliekies wat ons as kind gespeel het, en die kinders speel het glad nie meer nie. Dit het uitgesterf. Vanaf Fortnite daar is, en Mortal Kombat, en wat is die ander, ons het nou daarna gekyk, Minecraft, Fortnite, iemand het dan heeft my die ander naam gestuur, laat ek net gauw kyk, Minecraft, ja, ek het hom genoem, daar is ook een first person game, maar ek kan nou nie op het kom nie, laat ek net gauw kyk, so, ek het hom nou hier so gesien, man, ek het so baie boodskappe wat ingekom het na mekaar, ja, dan sê, wie sta, is Alwyn uit North Dakota, hy sê, mis die daar toe kinders nog kinders was daar, so ek het hom gelees, ja, ek sal nou op hom kom, ek kan nou nie op die game kom nie, maar, ja, hy het nou ergens gespring, nou krijg ek hom glad nie, sonnie, maar ja, dit is lekker om bykie terug te gaan in tyd, en bykie terug te kan die nostalgiese, wel, bykie nostalgie te, en so bykie down memory line te gaan, in die kinders, in die dinge wat ons as kind gedoen het en geniet het, en nou wat ons het weer kan wil, weer wil doen, is daar goed nie meer beskikbaar nie, of die kinders van vandag speel het nie meer nie, en hulle stel ook die belang om het te leer nie, dit is mos nou oudtijds, hulle is nou net in die nieuwe goed in me. Alles moet elektronies wees, digitaal wees, jy weet so, en hulle is nie meer, hulle wil nie meer goed doen wat ons gedoen het, die vuil wat met modder speel, as kind het modder gespeel, klei laat gespeel, al laat jy begoed, kinders doen het nie, doen het glad nie meer nie. Dit is eindelijk maar sad, dat het uitgesterf het, want het was toch die lekker ou da, jy het jou toon gestamp, en kaalvoet gespeel, en kinders doen het nie meer sommer vandag, behalwe as hulle op die plaas groot word, maar die kinders doen het nie, die stadsjaapies doen het glad nie meer nie. 6 minuten na 11 uur op Bok Radio Bok TV, muziek op pad vir jou van Dannyville, Shania Twain, Engelbert Humperdinck en nog vele meer. Moet nie weggaan nie, bly net waar jy is. Ek keer saam met jou tot en met middernacht.
1: Nee die rechte noot, nee die

Tender hier, The Platters, net hier op Bok Radio, Bok TV. Hy, daailik het ek sommer hier in die achtergrond in die atelier lekker saamgesing, uit volle bors uit. Definitief, een van die songs wat jou net laat saamsing. Definitief, een van die. Nou ja, die boodskap gaan ek binnenkort bring. Ons, ek gaan net so, nog so een of twee keer nog gesels, en dan is het tyd vir my om te gaan rus. Maar ja, ek is nog nie heeltemal klaar nie. Hulle sê het eind over till the fat lady sings en die fat lady moet nog sing. So, daar is op een psychopaat van Charlie Puth, Barto en Eva Max en Jay. Dis al so pad vir jou hier op Bok Radio. Moet nie weggaan nie, ek is binnenkort weer terug met 'n boodskap vir die dag.

98.9 FM. En die tyd loop aan, dit is nou 17 minute voor 12 hier op Bok Radio, Bok TV. Amper tyd vir my om te groet, maar ek het nog heerlike muziek op pad vir jou van Bartu en Charlie Puth en Arne Jordaan, net hier op Bok Radio. Moet nie weggaan nie, bly by my, ek is net hier na binnenkort, net daar die volgende liedjie, kom ek terug met jou gedagte vir die dag.

ze zijn verschietende ster. Meri donker wat mij ja, die man wat op die horizon tengel, die pad wat zij draaien maakt, hou jij mij wakker als die dag nog slaapt.

een gestuurde donker druk. Waar ik rondelpad om zelf weer recht kom ruk. Zie ik daar diep in die verte, die dorse lichtjes wat brand